0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof soos.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Wakker, duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen mijn duf, duf, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Sachter, darlige dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Chef!
1: Let's go.
0: Elke moeder is een story. Ek kan jou nie op tyd weg. Jy het nie die responsibility.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringen. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: speel jouwstatie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: Jouwstatie.
1: Jouwstatie.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starsy.
1: Speel Yo Starsy.
0: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou
1: taal.
0: Yo Starsy.
2: Nummer 25.
0: Stream us now. Yo Starsy. www.yostarsy.net.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: bunna on my hoof, doof, give my bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Doof, doof, doof, doof. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Nummer 21.

0: lekker dif, dif, dif, dif.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banana on my hoof, doof, give my bikini.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Jouw stasie. Elke moment, elke minuut, elke seconde neem die beste muziek op jouw gunsteling radiostasie. Jouw stasie, waar jij saam maak. Tijd voor nummer 12.

jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak. Het jy ons pad gaan besoek? Jy kan een contact met ons maak op ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Vir enige navraag contact ons gerust via WhatsApp en ons kom so spoedig as moeilijk terug na jou. Maar nou, nummer 6.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17NE Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste diens.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net

Prachtig in de haar. Liggie van Franco Kaalse gerit in die week een plek nummer 2. En nou kom ons uit bij positie nummer 1. Ons laatste Liggie. En vandaag is Focus Logic Top 20. Hij verdient zijn eerste plek voor waar. Hij is voor die tweede week in een rij nummer 1. Je weet van wie ik praat. Wel gedaan, weer eens aan Bart toe met zwaartekracht. Hierdie week weer in plek nummer 1. Kom ons gee om daar die gebruikelijke aan het lap.

Wel gedaan, Bartu. Bartu met zwarte kracht. Weer een slag nummer 1 op die Hardies FM Top 20. Die Focus Logic Hardies FM Top 20.

0: Dankjewel. Dit is dan het einde van vandaagse Focus Logic Top 20. Ik ga hem voor je nou beschikbaar stellen op Spotify. Jij gaat zoeken net op Spotify bij Focus Logic Top 20. Als je sukkel om daar die spelers te krijgen op Spotify, stuur mij WhatsApp naar het leer. Ik ga dan niet schakelen met je deal. Dan kom je zomaar vinnig en direct daarbij uit. Zie Focus Logic Top 20. En dit was ons eerste plek Trevor vandaag. Wel gedaan, weer eens aan Bart toe met zwaartekracht. Nou, maandag zal ons die top 20 weer publiceren op sociale media. Ik zal op Facebook zal ik weer voor jou dan precies zeggen wie het, hoeveel plekken verbeterd, wie was die beste presteerder, enzovoort, enzovoort. Zo, hou gerust ons Facebookblad op. Ten maandag zal ons voor jou daar die vorderingsverslag prachtig in inzet. Zodat je kan zien hoe het zaken verloopt die afgelopen zaterdag. Dan, die einde van die Focus Logic Top 20. Ons maak volgende zaterdag weer zo. Van 3 tot 5 op jou gunsteling radio. Wat hierdie programma betreft, gaan ik jou groet tot volgende week in zaterdag. Alieve Nertje, groetnis en tot ziens.
1: Jou gunsteling radio is rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijk goedemiddag, zaterdag. De zaterdag, die 16e mei. En tijd voor jouw inleiding tot die zaterdag aan. Jouw inleiding wat bij ons een lekker stukje boerenmuziek. Samen met een vuurtje wat de basis nou in die brand gesteekt gaan worden. En iets dan wat daarmee samen geneem mag worden. Het zijn nou of je iets sterkers neemt of niet. Maar ik hoop dat jij jouw zaterdag aan samen met mij gaan genieten. Kom ons beginnen met een lekker stukje boerenmuziek. En dan onthou vanavond om 6 uur met ons natuurlijk weer Polieme Winkel Samedijn. Hier is die Echo's Dans Orkest. En die Echo's Dans Orkest, my kiezen voor jou om je te beginnen. Die Echo's Dans Orkest met Dansen Vastrap.

Lekker dansen hoor, die wipmissie van die Canny Worries Dansorkest. Van ons goede vriend Dion daar van Kraddock's Wereld. Altijd wat gevraagd voor een keer van... Ons keer gewaan dat sy gevraagd het. Gevraagd voor een keer van Hannes Skoeman. Vergeet me nie. Nie altijd, ons sal nie van jou vergeet vanavond nie. Ons gaan ook nie van die bulle vergeet nie. Ek sien, die bulle het so pas het 3 gedruk en om verdoel. Die bulle 33 en die ander span 19. B.E. Wie is B.E. en? Altijd kom jy op gebied vir my man. Ek kan nou nie, ek weet nou nie wat een span begin met B.E. en nie. Maar in elk geval, die bulle wat voorloop daar, 33 punte teenoor 19. Altijd gevraagd vir hierdie een van Hannes Skoeman, vergeet my nie.

ons sluit die program af met die Klipwerk Boereorkest. En hierin is ook een van hulle groot gewildes. Die Klipwerk Boereorkest met die Warmvat Vastrap. Ons laatste enetjie vandag in natuurlik Boere Opskop. Geniet hom.

0: Ja, dat was dan het einde van vandaagse programma. Die warm van vastrap van die Clubwerforkest. Dat was het einde van de Boerenopskop Sammetijn. Op die zaterdag, die 16e mei. Ja, die telling in die rugby 45 voor die Bulle en 19 voor Benetton. Die wedstrijd nou in sy 78ste minuut. Wel, amper iets van die verlede. Baie, baie geluk. Die Bulle gaan verseker wen. Kom, ons neem een handelsbreek. Daarna is die tijd voor Volumewinkel Sammetijn.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven zeker niks nie.
1: Immunodew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust. Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
5: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
4: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunodew. Die natuurlijke multivitamin en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
5: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
4: Immunodew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons hartelijke goeie avond aan jou. Dis tyd voor Volume Winkel saam met Hein hier op jou gunsteling radiostasie. Die program waar jy die spelers bepaal. En natuurlijk ook jou boodskap en versoeken vir ons kan stuur op die WhatsApp in die atelier 061-511-2602. Ook baie welkom aan die luisteraars van jou stasie, wat saamkeer vanuit Brackenfell in Kaapstad. Elke aand, wat hulle dan saam met ons skool, elke saterhand, keer hulle saam met ons tussen 5 en 8. So baie, baie welkom. As jy van daar af ingeskakel is, op die senders van jou stasies, baie welkom om ook ons boodskapie te stuur, of kort speelhuisie, en ons speel wat jy graag wil hoor. Ja, natuurlijk begin ons eerst met 'n keerspel, en die keerspel duur tot 6:15, ononderbroke muziek in die jare 50 vanavond, tot en met 6:15, en daarna lees ons jou boodskappe en doen ons jou liedje versoeken hier in Volume Winkel Samadijn. En die 50er jare keerspel wat net hierna kom, die muziek van Guy Mitchell, The Platters, Della Reese, Johnny Horton, Pat Boone, Don Gibson, en dan het ons ook Johnny Cash, is het Johnny Cash? Hele klompie kunstenaars vanavond hier in die 50er jare keerspel in Volume Winkel Samadijn. Ek gesels met jou so 6:15.
1: Artis FM.

Nou, we gaan voort met Willem Winkel. Dit was jouw Willem Winkel keerspel. Daar muziek in die jaren 50. En nou gaan ons voort met jouw keuze van muziek. Boodskampe. En ons maak die zaterdagavond een beetje vol. Ik samen tot ze voor achtse kant. Nou, als dat nou anders breek neem, maar ons sê niet gevindig die volgende speellijst. Ek het een nader getrek hier, Anton Clarence, wat samenkeur vanaan. En net soos ek en baie ander, wat ondersteuners is van die Blauwbulle, baie opgewonde is oor die Blauwbullese oorwinning vanaan, oor natuurlijk Benetton. So wel gedaan aan die Bulle. So, al dat sê handkom speel, maar vir hulle allemaal. En natuurlijk vir al die Blauwbulle ondersteuners. Queens, we are the champions. Natuurlijk, ons gaan om vir jou speel, Alta. En net daarna gaan ons gauw vinnige handelsbreek neem. En dan kom ons terug met Son of My Father. Likkie van Chicory Tip. As ook Joe Dolan. It's you, it's you. Blijf geskakel. Jy is by Willem Winkel Samadijn. Willem Winkel Samadijn, wat elke zaterdag uitgesaai word tussen 5 en 8 namiddag. Door die eerste uur van die programma is altijd boerenmuziek, boerenopskop. En ook welkom vanavond weer eens aan die luisteraars van jouw stasie. Ons val weg met die klanke van Queen.

0: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

pas geluisterd gedaan aan die muziekjes van Alta Clarence. En daar die muziekjes van al. Bij dank je Alta voor jouw kiezen van muziek. Kom ons hier bij Boodskapje uit, wat ik ontvang het van Esther Boetaaf daar uit Constantia Kloof in Rudepoort. En zij vraagt: Hein, alsjeblieft speel voor mij You Simply the Best van Tina Turner. En baie lekker aan voor jou, die boodskapje van Esther Boetaaf van Constantia Kloof in Rudepoort.

45 minuten net na 6. Dus William Winkels samen daarin vanavond. Ons het lekker stil vanavond. Ons mensen zijn zeker wel bezig met andere goeikies. Maak die zaak niet. Ons speel voor jou muziek. Al maak ons dit muziek vanavond. Praat ik ze nou en dan een beetje met jou. Maak die zaak wat je doet niet geniet het. Blijf geschakeld hier op jouw gunsteling radiostatie. En kom ons vat die zaterdag aan deur tot vanavond. Dus schijnt voor 8 en William Winkels samen daarin. Wat zijn de Afrikaanse spannen? Dan weer te slecht gevaren bij die rugby aan betreft. Ons zien die blauwbullet gewinnen.

0: Maar dat was het wel. Ik heb vergeten wat het met die stommers gebeurd heeft. Ik moet je daar gaan kijken. Heel te wel zeker niet. Die Sharks heeft natuurlijk ook gespeeld, hè. Ons gaan vinnig handelsbreek nemen en dan die muziek van The Beach Boys, Sloop John B. Aangevraagd door Anton Clarence.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eiendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance. Jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Fat Man daar samen met Leonie May. Het liggie van daar, kom in die jaar 2022. Dykies en Dykies. Sorry, mijn winkel samen daarin. En hierdie uitzending van hand. En elke zaterdagavond van 5 tot 8 wordt ook rechtstreeks uitgestaan op jouw statie. Daar in Brackenfell in Kaapstad. Dat was een goede vriend van mij, want mij op TikTok gecontacteerd. Dus niemand anders dan niet.

Ja, daar sê, dis Barry daar van die Ooskamp. Barry, goeiedag my vriend, goeie naand. Ek hoop het gaan goed met jou, baie dankie vir jou boodskamp. Barry sê, so bietjie ingeskankel hier op Hartie FM vanaand. Ek dink ek gaan vir Barry liedjie speel. Barry is een man wat hou van boeremuziek. Hy doen het self, hy speel die gitaar en veel meer. Maar hierdie een vir jou, Barry. Ek hoop jy geniet om, hierdie was een van my groot gunstelinge, is nog steeds Nico Langeveld bly, een van my groot gunstelinge. Hier is Nico Langeveld met Theresa. Speciaal daar voor Barry.

baie lang laatst daarin gehoor van Steve Hofmeyer. Dit was nou rechter waar lekker een slag daarin te hoor. Steve Hofmeyer met Verstaan Mekaar. Dit is 6:15. Die zang geskakel op Arties FM en jou stasie. En dit is natuurlijk volume winkel Samadijn. Tot skyns voor 8 vanavond. Die program waar jy die spelers bepaal deur jou liedjie versoeke vir ons te WhatsApp. As ook as jy boodskap het vir iemand speciaal vir my deur te stuur aan 061-511-2602. Orna van Rensburg, wat steeds saamkuier daar in Amerika. Dis hy, Arties FM maak my dag. En ek kan nie sonder julle uitsendings gaan nie, ek bly ingeskakel. Dis wonderlike nuus, Orna, baie dankie vir die saamkuier. Ja, ook altyd wat laat weet het, sy en Piet, kuier ook lekker saam op hierdie saterige aand met die klanke van Arties FM daar in hulle nuwe tuiste. Fantasties, dankie altyd vir die saamkuier. Hier is twee liedjes in de rij, dus net na die handelsbreek. Luister ons naar Bok van Blerkse, Ik ben in Afrikaander. En dan The Rolling Stones met Satisfaction en daarna. Geniet het samen met mij, jy is bij Volume Winkel Samadijn op jou gunsteling radio.

wat een prachtige regie. En van Heller Johnson. Dat is Send Me a Letter, Amanda. En hier die prachtige country die ik wat aangevraagd. Natuurlijk door Orna van der Rensburg van Amerika. Orna, dank je voor jouw boodschap. En ons is nu bezig met Orna's speellijstje. Hier is nog twee van haar liedjes. Clubwerf in the Mood. En dan sluit ons voor haar af met natuurlijk Stefan Versagie's Four Keeps. Geniet om samen met ons hier op je gunsteling radio.

prachtige een dag van Stefan Visagie voor Keeps. Nou ja, je laat weet altijd mijn CC Peter is baie lief voor Stefan Visagie zijn muziek. Het weer dat Stefan Visagie en ik verjaren precies op dezelfde dag. Ons wens altijd met elkaar geluk als ons verjaar. 9 oktober. Zal nooit vergeten. Nie. Dat weet ik al van baie lang af. Maar nee, Stefan is een man met baie talent. Dit kom aan die einde van die program. Baie dankie vir almal se saamkuier. Dit is 20 minute voor 8. Ek gaan vir jou uitspeel nou met 2 liedjies wat Alta aangevra het. Alta het gevra vir Demi Limoor en Monique Stein se Diane. En dan gaan ons afsluit met Alan Jackson, The Older I Get. Dit is ongelukkig so met almal van ons. Ons almal raak oud, nee. Maar miskien nog nie koud nie. Let wel. Dankie ook vir die luisteraars van jou stasie, wat saamgekuier het. Jou stasie, die radiostasie daar in Brackenfell in Kaapstad, wat ook weeksdaag saamkuier tussen

steeds op je knieën. En het voelt soms je niet opgestaan. Kom mee, en ik klap voor jou weer neer. En het voelt soms onrechtvaardig, als een vallis die altijd op je pak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.